simotani mubie na uti frifini mtontolia imo nefrisa uzo suya Abraham ba amewi ati mfa uno Musa oni amedali wade simotani mubie na uti frifini mtontolia imo nefrisa uzo suya Abraham bo amewi